En Musici het die deel uit een van Manfredini se concerti gespeel. Tasmin Little hou daarvan om met vioolklankproduksie te experimenteer. Hier speel sy en Piers Lane, William Crowe, se banjo en fiddle. Geniet het.

0: That was Motu Perpetuo van Paganini en Marion Friedman. Het het werk en gespeel.
1: Hallo allemaal, ek is Kobus Atoy, fluitspeler en professor in fluit aan die Universiteit van Massachusetts Amherst. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Vervolgens die beweging het Haydn se vioolkonsert in G majeur. Die nomering van Haydn se werke destijds was deur Anthony van Hoboken tussen 1934 en 1978 gedoen. Jy sal dikwijls die term of dan die kode na 'n werk van Haydn sien as HOP.

0: Adeline Oprian het as solis en dirigent voor die EU Kamerorkest opgetree en hulle het 'n beweging uit Haydn se vioolkonsert in Gemeur HOB7A uitgevoer. Ander as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad, daar is het net Terrence April 4, dit is een woord, Terrence April, die syfer 4, en jy kan ook nou een SMS stuur na die atelier 45889, 45889, en elke SMS kos R1.50. Moenie wegdraai nie, deel 2 van Musiekbonbons volg net hierna.
1: Nooit gedacht in die Kougaberge is al 3 weke afgesny van die buitewereld. Pierre Strydom vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van die planne wat daar gemaak word om die gemeenskap deur te dra. Trouwens die perre koop nie kuier agter die skerms by die Afrikaanse fliek, Bruid van die Jaar. Ergens oor see kuier ons die eerste keer in Engeland, dis by Lolien Venter in Eastbourne. En in Afsof is John Wayne in 1907 gebore.

0: aand 7:30 saam met ons inskakel.
1: Jy luister na Musiek Bonbons hier op RSG. Kom ons luister nou na Christopher Parkening, sy vertolking van die deel met die titel Ballet uit een van Michael Pretorius' suites, versameling van meer as 300 dansers.

Dit was deel uit een van Pretorius, sy Duitse danssuites. Jy kon hoor hoe die kunstenaar, dis nou Christopher Parkening, daar in die achtergrond saam geneerie het. Wat van die eerste deel uit Mozart sy strijkkwartet in D-majeur? Daar is nogal heel wat verdeeldheid oor wie van Haydn en Mozart die beste strijkkwartette nagelaat het. Laat weet gerus wat jy dink, 45889, 45889 en ek SMS kos R1.50.

0: Die Australiese strykkwartet het 'n deel uit een van Mozart se strykkwartette gespeel.
1: Goeienaand, dis Hans van Kuilsepeer. Ek luister graag na muziekbonbons, omdat ek geniet van klassieke muziek. Donderdagaande ry ek gewoonlik om daardie tyd van muziekbonbons huis toe. Sulke muziek is rusgevend na een intensieve dag en vergaderings. Dankie, mooi aand.
0: En as jy ook een stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf gerus vir my een e-posie na terrence@rsg.co.za. Ek spel net weer, dit is terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel het baie graag in die program. Kom ons luister na die tweede deel uit een hoofboekkonsert van Cimarosa. Christoph Hartmann is die solis.

Ida, 3 dies. Dit was Juan Diego Flores met daardie aria uit Offenbach se opera La Belle Hélène. Ek sê goeiemiddag aan julle Engela en Tolly. Hierdie is Tristesse en julle vra vir James Last en sy orkes se vertolking.

Gey Korsten, Santa Fe. Vir die laaste keer vanmiddag keer ons terug na die opera genre, en dis saam met jou, Tony Radman van Milnerton, jou leer Emmy van Sail in Philipstown moet saamluister na die baie bekende intermezzo, die tussenspel, uit Pietro Mascagni's eenbedrijf opera Cavalleria Rusticana.